De kerstdag weer gezond geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Raamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, daar om te treffen Your Man. Hij zegt van Off Your Time is Love. Dan Off Your Toby Keith, samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Raamkaart Radio.

0: Ik zag een quiz door Keith. Ik ben quiz door jou. Kies een girl op, Ramkat. Wat voor Stanley Leroux? Leroux. Zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young. Dan altijd voor uw laatste nieuwe finance, Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young. Stanley Leroux. Of Leroux, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Ik ben hier op geweest door Stony Leru. Vijf jaar geweest op Rangwet Radio. Penzeta. Met je vrienden geweest, IVO. Pas op wel geweest, de volgende keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar blijven in Texas in Amerika. Zo van alles programma voor jou, alles van Amerika af. Maar alles is zeker al 2 jaar in Amerika. Niet meer. Harry en Tony Campbell, die is daar met Atticus in Amerika in Texas. So vanavond begon van die taalwalk met de likkie van Harry en Tony Campbell, een medley van hulle tribute voor Joe Dolan. De volgende keer pas je op veilig wees. Wees af de volgende week, of hier op Sabi donderdag met die goeie medley show, Sankt Pieter. En met hem morgen aan dit tijd voor Desmos maandag, Sankt Pieter, net hier op Ramkat Radio. Pas je op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's met Joe Dolan medley.

0: Goeienaand, ek is DJ Angel en ek luister Ramka Tron.
1: As hy nou gewees, bla bla bla van R2, hier's Max Ravense, Cosmic Trouble. Daarna is op die Alphons, of nou, een lekker remix daarvan, Pasta Boy, hier op Techno Tuesdays.

Maar dan nou gewees Ultra Beats Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is het natuurlijk die tijd voor onze DJG SSNN G-Mix vir die week.

Lekker lopen hier in Kinau, dat is die. Ik zie ze in DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe hier op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tertius. Hoop jullie genieten die ook, ja, die vibe bijzonder lekker. Dus altijd, dank je DJ G voor al jouw moeite.

Ag na gewees. All Night van Icona Pop. Nou ja, baie geluk met almal van julle se verjaarsdag. As ek nou nie iemand se naam genoem het nie, moet nou nie kwaai wees vir my nie. Ek nie geweet nie, okay. Baie geluk met julle verjaarsdag en soos Willem Strauss sê, mag het er een dag waar julle kamele wei. Hallo lekker vibe op Turn Off The Lights van Kato en John het ook gewerk aan die eniekie. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekers. Al die paraai in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

As hy nou lekker fantasy, actually een remix van Tricky Disco gewees also, van W&W. Nou gaan ons bykie vibe op bykie Puffendorf. DJ G, denk jy sal die oukies geniet. Ek is DJ Tertius en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Ons het nou geweet, Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Bla bla bla bla. En die guys, Scarlett het ook gesing die zaak. Ik denk is die dame wat die sings naam. Ja. Hallo Pino. En dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William Dawes. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

Dat is in ieder geval lekker remix daarvan. De Next My Sharona. Nou, bietjie Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiësto. Net hier op Techno Tuesday.

as hy nou geweet, forever in my mind. En dan is het nou natuurlijk tyd vir a bikkie SSNN DJ G. G-Mix, dis nou die DJ G Angel Mega Mix. En ek deel 1 gewees, maar ja, is nou klaar deel 2 gelees, so dis nou sommer deel 2. Lekker baie!

gepraat van ons vriend daar die stad uit, hierdie so ietsie van DJ Jakes is Lose Yourself, daarna 10 jaar of wel een lekker Afrikaanse remix van hom, en dan so ietsie van DJs from Mars met Sunday Morning. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsius en jylle vibe op Techno Tuesdays.

Daar was hy nou gewees, Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees, blablabla, 2025 is nou laas jaar gewees. It's Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met 'n groet met Bittersweet Goodbye.

0: Ik heb zelf ook gezongen geweest door Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Vanmiddag is een goeie mini-show te beginnen hier op ramkaartradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet langer, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat so middag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Grant brengt voor jullie nietse in die nies, in die sport, als ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkaart Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet akkerweek ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorde, of ook al soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klompvoorstelling gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dieren gekry nie.
0: Moet by sê dat op spinnekop is, dis ook insek is, spinnekop is nie dier.
1: Nee, dis arachnida.
0: Het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En
0: Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Ons begin nie so veel bykie stadig rug vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die dierenprogram wees.
0: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Zuidling kwaad.
1: Absoluut.
0: Drie nou. Sorry. Sing om zo.
1: Nie met die stem vandag nie hoor.
0: Enjoy.

Hallo julle, DJ Touch is hierso, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.

0: Ja, nee, ik denk gelijk tussen Antina en een beetje gesigneerd. Altijd zo mooi, nee.
1: Ja, ja. Als je zo luistert, dan is het amper moeilijk om je verschil te krijgen.
0: Ja, ja. Tussen Bonnie en Tina. Als je zien je verschil?
1: Die benen.
0: En Bonnie is korter dan Tina.
1: Ja, ja. Ik bedoel zo. Ik ben Bonnie het korter benen als Tina.
0: En Bonnie komt van Engeland af. In geval. Pieter, daar is een baie liedjes ook in die FHK. Oor dieren.
1: Oor dieren, ja.
0: Afrikaanse liedjes oor dieren.
1: Ja.
0: Kan ik dat maar speel?
1: Alsjeblief.
0: Want hy van Chris Blicht net.
1: O, rijpaard.
0: En nog jene?
1: Een nieuwe rijpaard.
0: Wel, al die liedjes het om Chris bekend gemaakt door die jaren, maar het is nou altijd nou een beetje verwerd door die nieuwe mensen wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die gooi manier zou speel, wat bykie vinniger liekies is, nee?
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toevat. Dit is mooi gesê, nee?
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eerst vir jou die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris Blicht. Die woorde is so bykie van, like my, wat ek gehoor het vanoggend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergave. En daarna vir jou ou Rypert.
1: Ou Rypert.
0: Ek weet jou Rypert. Kijk. Ek het nou nie daar gesien volgens wat nou daar staan nie, maar ek sal maar net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie party. Kom ons speel maar net, ou Rypert.
1: Vergeet die donkie.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: hou van hom. Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel. Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja. Paplepel. My kinders ken van een, houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die. Ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja. Want op die hy prinkie wat gemaakt het, wat eens is daar een papagaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is ek
0: recht? Nee. Well, okay. Dit is net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: Oh, hulle sing Ossewa saam.
0: Ek kan nie Ignis een papagaai indruk, nie gids mens. Hy sal hem dood sit. Ja.
1: Ek moet nie nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

0: Op gelijk geweest al van Fat Man en Pieter Smit op ramkantradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Vuls.
1: Goed, vertel van mij, wat er?
0: Twee oulikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Deze en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dat is hy.
1: Altijd een mooie likie.
0: Dat is hy. En dan vir jou likie van Bles.
1: Zweef soos Arend?
0: Nee.
1: Oh, ek raai nou.
0: Engels hier. Hierdie voorweg, maar nie die in taal.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dat is hy. Mooi.
0: Twee rijf jou op pad. Was maar drie. Nee, twee, vier.

Morgen Bijo 10 op 13, Saterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, Saterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op 17, Saterdag 13 op 18. Morgen Durban 17 op 20, Saterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op 18, Saterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op 20, Saterdag 9 op 19. Morgen Mafeking 9 op 20, Saterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Mbombela 8:22, Saterdag 7:23. Morgen Pietermaritzburg 11:17, Saterdag 9:14. Morgen Pietermaritzburg Polokwane 8:20, Saterdag ook 8:20. Morgen Port Elizabeth 14:15, Saterdag 13:17. Morgen Pretoria 9:19, Saterdag 8:19.

0: Ik was alweer van Bob Marley, Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom ons gaan een beetje Wildtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, weet je hoe lang laatst was ik daar?
0: Of Dierentuin toe, want ik ben ik ga niet altijd hier, ik krijg in die Wildtuin nie. Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, ons gaan een beetje terug 80's toe.
1: Ja.
0: Is jou Survivor? I Have a Tiger.
1: I Have the Tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: Oh ja, ek onthou altyd baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy veerig gewees. Nee, kind, jy was 20. Ek hou sy enjoy.
1: Aklige mens.
0: Op pad jy nie smeek lang te hebben in binnenkort hier op Rabat Radio.co.za.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio. En iets van alles word aangebied deur Andre en Hanli van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dit was Frieda Francis met Elke Hart het 'n Wens. Andre kry hier die boodskap van Johan Oliver geaf. Nou, dis die eerste keer wat hy met ons gesels, maar lyk nie vir my wil hy ons moet gesels nie, want hy sê, ons moet minder praat, laat ons lekker muziek speel, want dit klink vir my, hy hou van ons muziek. Baie dankie Johan, en dankie dat jy luister. Ja nee, maar dit wil ons hê. Goed, ek het net na Valet julle gegroet, sy het ook na vir ons hier die boodskap gestuur, sy sê goeienaand aan allemaal, en sy wil groete stuur vir julle familie daar in Western Area, en ook vir allemaal wat saam luister, en die tapa ook gesê, hy luister ook saam, en hy wil ook maar net laat weet, ja, hulle van Western Area luister saam, Marlene van Jemiston het ook vir my hier een dansende prentjie gestuur, dit lyk nogal soos die Amerikaanse president, maar hy dans te lekker, so, ek is bly, julle luister ook saam, en laat het goed gaan daar met julle, nou ja, laat ons Johanse wense voldoen, en aangaan met die muziek. Net na die volgende advertentie luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Dan die George Baker Selection met Paloma Blanca, Harry Pretorius met Adio Amore Adio, dis is Sokkie Mix, en dan Lee Magnum, Going Where the Lonely Go, Andre sê altyd hierdie is sy liekie, so. Ja, is sy song daar, en het lyk vir my, ek gaan daar my kopie koffie kry daar van Jaco se kant af, ek gaan dit geniet, kom ons luister.
1: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen

0: Dit was Lonely Where the Lonely Goes van Lee Magnum. Ja, ons het ook al vir Lee ontmoet. Sy skoonsister het destijds saam met my by Kim de Park Stadsraad gewerk. En ons het om so paar jaar terug, jy, seker 5-6 jaar terug, daarby Martebiespoordam ontmoet, waar hy opgetreed. Janie het ook nog daar gesing saam met sy dochterkie. Toe was Chrisanne, ek dink, 6 jaar oud gewees, nou was hy al 13, so dis ja, al 7 jaar terug. Ok, net hierna luister ons na Monty Jackson met sy weergawe van Goodbye My Love, Goodbye. Maar ons gaan nog nie goodbye sê nie, dus nog nie eers 8 uur nie. Dan Neil Diamond met Longfellow Serenade. Jo, wanneer laatst te kom gehoor. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Go. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Wie jy gaan gekom hallo sê, terwyl jy nou op is.
1: Goeienavond mense. Ja, ek loop maar krom en steep en alles, maar ons gaan aan. Ek glo julle geniet die muziek wat ek saamgestel het. Ek het seker omtrent 2 ure gesit.
0: As dit nie langer was.
1: Ja, om alles mooi lekker saam te sit en alles mooi op te stel. En geniet het. Amal van hier doe daar ooral oor en oor die see. Geniet die muziek hier op Ramkat Radio.
0: Nou sê, goed, kom ons luister na die liedjes. Nou toe jy daarom weer andere systeem ook gehoor. Jy het op dan verlede week in donderig aand gehoor. Toe ons daar buiten gesit het, maar het is bykie cool, en ja, ek sit nie alleenig buiten nie, so hy lee langsal op die bed, maak so lang die bed warm, en dan saai ek hier in die spaarkamer uit.
2: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Ja, ik heb ook vroeger gepraat van A.D. Roeberda, een verlierdorpse wereldboer. Nou, alle boeren met appels. En A.D. vertel nou, als ze bezig om appels te plukken, al wat de dingen zijn. Die appels wat die lekker liggen, weet nou, maar een beetje malen is nog recht, maar mag niet naar die mooie winkels toe gaan. Die appels worden hier in de bin gegooid. Die mensen wat nou werken, alle iets om van die appels. Hij zei, maar ach, vat, alle nou pauzer, hier tussen die klomp bomen. Hij zei, nou vat die mannen vullen. Appels voor huis toe en appels voor eten. Hij zei, nou, als een vrouw wat jaren bij hem werkt, o Sarah. Hij zei, maar Sarah had van geboorte af, niet tante na Bekkie. Hij had nooit de tante ook uitgekomen. Hij zei, nou kreeg Sarah ook een appel. Nou zit ze hier op die trekker. Nou vreet hulle appels. Nou kijk Sarah die appel. Daar wrijf ze om blink. Daar draait ze die appel. Daar kijkt ze die appel. Daar zie ik tanden niet. Daar wrijf ze weer die appel. Daar kijkt ze weer. Nou zie je even Sarah even onderappen die appel. Nou weet je ook Sarah die tanden niet. Nou maak hij ook zo'n, hoe gaat Sarah die appel geëet krijgen? Nou, vreef Sarah weer die appel. Hij keek al zo. Hij zei, Sarah, nou, hoe maken ze met die appel? Ze zei, maar staart baas om net voor mij.
1: Het is Frans' country songerijs. En ek luister naar Andra en Hanley op Ramkat Radio.
2: Daar sê hy, jammer ek wou nog daar storiekie aangekondig het, want toe is ek nou besig om hier iets neer te skryf van nota wat ek wil maak, en toe speel hy nou sommer. So ek hoop julle het dit nou geniet, ja, ons het 'n hele paar van Andries van Meulen se stalkies en storiekies wat op die stoep opgeneem is en so aan. En ja, ek sien dit is na 8, ek wil net vir Joan en Heinz, daar van Monte Vista in die Kaap ook sê, goeienavond en welkom, ek hoop julle luister lekker. En as Gerda Pool en familie dalk luister, julle is net so welkom hoor, maar ek denk julle is al besig met begrafnisreëlings vir Jan en so aan. Maar ja, ok, ons gaan aan, nou luister ons na Paul Buckley met My Maria. Dan nog enetjie van die Radio Afrikaans Beats, Silver Dream Machine van David Essex, maar die Afrikaanse weergawe, ja, hulle sê, dis Afrikaans EDM dance version, baie mooi liedjie. Dan Roy Balken, Vriende in die Son. Rudy Klaas en Cordelia Botha, met Kukuru Kuku, Paloma.

Kassai, dit was I'll Fly Away van the Bellamy Brothers. Ja, dit is eindelijk een gospeliekie, ek moes om bykie later gespeel het, maar ek is nou by my laaste vier liekies, althans, ek gaan drie aankondig en dan die laaste een om mee af te sluit. Ek wil net gauw gesien, ja, van hulle is nogal lang, maar dit is recht so. Goed, net hierna luister ons na Willie Birkenstock, Sunshine is a Smile, dan Sunette Bridges, Afrikaans kan dans, en Tommy Dell, on top of Old Smokey. Kom ons luister.

Een hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en, dit is nou al oor 3, is ongelooflik hoe vannig die tyd loop, wanneer net voor die program begin. Ek kyk op my horloge en sien ek ook, daar is nog so 7 minute oor, ek kan nog iets op Facebook gaan kyk of iets op, iwers gaan kyk. En as ek net beginne kyk en as ek weer kyk is het, oops, dit is al 2 minute oor 3, ek moes al begin het. Nou ja, daar is ek so'n bietjie laat, ek vraag verskoning. Maar in elk geval, ons het weer een vol program vandag, van nou tot 5:30, dit is 5:30, gaan ons lekker muziek luister, en ja, en het geniet. Ek beveel julle om die muziek te geniet vandag. Ok, so, kom ons kop sommer dadelijk af, en ons is met Petula Clark. 1964 was sy een reuse treffer in Frankryk, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolgelik het hy vir Petula Clark in Parijs gaan sien. Dit is nou in Frankryk en voorgestel het sy weer iets in Engels moet opneem om haar so een hupstoot in haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk sommer weer gestyg. Ons gaan na 2 liekies luister van Petula Clark om die program in te lei vir ons. Die eerste ene is Solitaire en dan direct daarna Kiss Me Goodbye. Al 2 van Petula Clark.

Dis teen nou seker al duidelik dat Petula Clark een van my gunsteling dames sangeresse is en ja, ek speel haar nogals gereeld en maar hierdie twee spesifieke liedjies wat ek nou vandag gespeel het, Solitaire en Kiss Me Goodbye, ek het hulle baie lang klaas gespeel. Hulle is nie heeltemal in haar trant nie, maar sy doen het fantasties. Sy is a hit, soos het is. Ok, ons stap aan. The Scaffold. Hulle is een komedie, poëzie en muziektrio van Liverpool, Engeland, bestaande uit muzikale kunstenaar Mike McGee en die dichter Roger McGough en die komische vermaakkunstenaar John Gorman. Hulle is miskien die bekendste vir hulle succesvolle enkelsnitte, Thank You Very Much, is die een van 1967, en dan die ander een is die Britse kersfeest, nummer 1 liekie, Lily the Pink van 1968. Nou, sedert die aanvanklike ontbinding in 1977, het die groep so af en toe hervorm vir optredes en projekte. Kom ons luister na Lily the Pink van The Scaffold.

Die story van Lily the Pink, wat gesing word dier The Scaffold. Ok, die volgende groep is, kom ons sê eers hallo aan Judy, Judy Swanepoel, daar van Olympia in Pretoria se wereld, en ja, geniet die program Judy, ek seker, die is van die muziek wat jy baie sal geniet, en die ander een wat saamluister, van Bethlehem. Na Foster met Lodewijk, hy is ook ingeskakeld saam met haar en jylle moet die program geniet. Zaila, die kleindochter, is ook daar en hulle is nou allemaal bezig om kaarte te speel, so op die maat van die muziek. Ok, kom ons stap aan. Ek hoop Lodewijk is nou al gezond, hy het laas week een bykie oorlik gevoel, so ons hoop hy is nou lekker gezond en op die been. Ok, op die draaitafel BZN, een suksesvolle Nederlandse popgroep wat vanaf 1966 tot 2007 een reeks treffers gehad het. Deur een hoë produktiwiteit en een gedisciplineerde werksethiek te combineer met een buitengewone goeie gevoel vir wat hulle graag gehoor, wat die gehoor graag wil hee. Het die groep in 30 jaar treffersluis teenwoordig in Nederland behaal en in een mate vergelijkbaar met Cliff Richard in die Verenigde Koninkryk en hulle is beloon dier rekordgetalle platinum certificeer vir hulle albums. BZN is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Ja, daai wat hulle sê, hulle het gekyk wat hulle gehoor na luister en op volgens dit het hulle besluit wat hulle gaan opneem en wat nie. Dit is mos die enigste manier. Ek kan nie dink dat enige ander groep of enige groep dit anderste wil doen nie. Ok, kom ons luister na BZN en hierdie ene is Oh Me, Oh My. BZN.

BZN, in die stijl, amper in die stijl, ek dink hulle het, wat noem het, Hens opgetel, van ABBA se vertonings, en ja, so hulle kese, muziek kese, is min of meer in die selfde genre, die selfde trant, vrolijkheid en sovoorts. Suid-Afrikaans, ach nee, hulle is nie, ja, hulle is, ek dink so, ek is nou nie meer seker nie, Ballyhoo, ja, hulle is, Ballyhoo, se Man on the Moon, die groep is in 1974 in Johannesburg gestig, dis reg, die oorspronkelike lede bestaan uit Derek Dryan, hy doen koor, Attie van Wyk, sleutelborde, Mick Matthews, gitaar en koor, Fergie Ferguson, bas en koor, en Cedric Samson, dromme. Nou, daai Cedric Samson was saam met my in die army gewees, op ons basis, en dit was in 1971. Hy het altyd so een groep ouwens om hom gehad, gelijk of het sy leiwagte is, as hy daar een kant loop, Cedric Samson. Ok, Ballyhoo het in 1981 een toptreffer in Suid-Afrika gehad met Man on the Moon, wat 19 weke in die trefferslijste deurgebring het. Die huidige orkestlede is drie stuk, Ashley Brokenshaw, Derek Dryan en Fergie Ferguson. Ballyhoo en het is Man on the Moon 1980. Nee, het is eindelijk 1974, as ek reg onthou, maar hier kom hy.

Was hy, dit was die kermisklanten en met die medley van hele klompie liedjies, She'll Be Coming Around the Mountain, Deep in the Heart of Texas, The Yellow Rose of Texas, en ja, ek het myself alweer uitgevang hierso, dat ek gepraat het, ek so sê, ek het my hart uitgepraat, en alles vir julle geïntroduce en voorgestel en so aan, en toe ek beginne speel, toe sien ek, oops, die mic was nie aan nie, en dit wil sê, dan val die programme. So, ek het my asem gemors. Ek het julle, net voor hierdie plaat dan begin het, het ek julle vertel van hoekom Belly Who so aanklank vind by my, oor hulle wereldklas is, en min Suid-Afrikaanse groepe wat in die kategorie kan meeding. Toe het ek hierdie mense wat nou net gespeel het, het ek hulle ingelei, die kermisklanten. Ek het heel toevallig op hulle afgekom toe ek vanoggend die program opstel. Toe blaai ek so deur die verskillende musieke, toe kom ek op hierdie groepie af. Dit was die kermisklanten, hulle was een Nederlandse akkordeon, dit is nou treklavier. Groep Dio, wat groot sukses in Duitsland onder die naam van die kermismusikanten behaal het. Die Dio het bestaan uit Hendrik Frederik Evert, Henny was hy verkort, van Voskuilen. Hy is gebore 23 Mei 1941 in Soestdijk. Dit is, hy is oorlede in, op 12 Januari 2010. En Jacoba Johanna Cornelia Maria Mol. Sy was, soos ek gesê het, ek het nie geweet dat in Nederland is daar ook een plek soos Amersfoort nie, of weet jy, in Zuid-Afrika het ons Amersfoort, maar sy is in Amersfoort gebore op 22 Juli 1944. Hulle het mekaar ontmoet terwyl hulle afsonderlik opgetree het en besluit om as duo voor te gaan. Hulle het ook persoonlik goed oor die weg gekom en is op 15 Mei 1964 getrouwd. Nou ja, daar het ek het nou weer herhaal. Omdat ek die eerste keer nie recht gekry het, hulle sê, if you don't succeed at first, try and try again. Die Beach Boys is volgende, hulle het begin as een garage band, bestaan uit twee Wilson broers, sy pa Murray, en met Brian, een neef van hulle, sy muziek achtergrond, om die kreatieve richting te oorheers. 1963 het hulle nationale bekendheid behaal met een reeks top 10 treffers wat die suidelike Californiese jeugkultuur van brandery, motors en romanse uitgebeeld het. Hulle het dit genoem The California Sound. Brian het uiteindelik sy insette verminder weens geestesgezondheid en dwelmmisbruik. Die groepse kommersiële momentum het gevolglik daaronder gelei en ondanks pogings om experimentele klanke te handhaaf is hulle deur vroeë rock kritisie as die archetype popmusiek cop-outs ontslaan. Hulle sing vandag vir ons een van hulle groot treffers Kokomo van die Beach Boys.

Tom Jones, en hy is baie sterk stem gehad ook, selfde as Engelbert Humperdinck. Hulle twee is die enigste twee in die specifieke genre wat ek met mekaar associeer. Ok, ek sien Hanleesing geskakel. Goeiemiddag Hanlie, mede-omroeper. En ek hoop jy geniet die program vanmiddag en dat jy lekker saamluister. Lekker gemakkelijk achter oor in jou stoele, lazy boy, ne? Geniet die muziek. Die Seekers is volgende en die liekie The Carnival is Over is een aanpassing van die ou Russische volkslied Stenka Razin en word baie aangewend by die afsluiting van karnevale en groot bijeenkomste. Die Seekers het amper dieselfde soort handelsbeelding as wat Four Jacks en Jill gehad het, dieselfde ordentlike voorkomst, dieselfde genre muziek, inleidings met 12 snaar gitare en sovoort. Hulle was van West-Australië en het dwars dier die 60er jare vele treffers geproduceer. Ok, ons luister na The Carnival is Over, dit is van 1967, en dan net as een bonus gooi ons sommer net All Over the World, gooi ons ook in as een bonus liekie. Hier kom hulle.

Francis de Jager, ek wonder of sy nog actief is, ek het langklaas iets niets van haar gehoor, en ja, daar in Springs, sy wereld. Ok, ons stap aan, ons kom nou by Stars on 45. Hulle was een Nederlandse popgroep wat in 1981 kortliks baie gewild was in Europa en in die Verenigde Koninkryk, die Verenigde State en Australië. Die groep was uitsluitlik wat uitsluitlik bestaan het uit atelier sessie muzikante onder die leiding van Jaap Egermond. Voorheen van Golden Earring het medley opnames gemaakt wat so getrou moontlik aan die oorspronkelike trefferliekies was. En ek moet sê, hulle het dit damn goed gedoen hoor. Hulle was wel hulle saamgevoeg met 'n gemeenskaplike tempo en deurlopende drom ritme. Stars on 45. Hulle doen vir ons so medley van treffers en ek gaan dat hulle vir ons twee doen. Die eerste een is The Star Sisters genoem. Dit is liedjies wat deur damesgroepe gesing word en die ander een is net Stars on 45. Kom ons luister die twee van die liedjies. Altyd lekker luister muziek wat hulle lever. En hulle is nogals baie nabij aan die ware oorspronkelike weergawes. MUZIEK

Peter Davis en Silver Threads and Golden Needles. Ja, ek dink is Barbara Rywert om hier so sing. Ons luister vervolgens na twee kunstenaars wat hier ene sing. Die liedjie se naam is To All the Girls I've Loved Before. Natuurlijk weet julle wie dit is. Nummer 1 op die country kaart en was in een van die twee inskrywings op die country kaart vir Julio Iglesias en Willie Nelson natuurlijk as Dio. En natuurlijk, ek sing ook daar in die achtergrond. Kyk, ek skuld, daar is een hele hordes dames wat ek dinges skuld. So, ek dra dit op aan hulle. David en Hammond het hierdie liekie 75 geskep en dit op 28 April van daardie jaar op die US copy office geregistreer. Willie Nelson en die hartebreker Julio Iglesias met die persoonlike slagspreekliekie en saam met my draal dit op aan To All the Girls I've Loved Before. Julio Iglesias, Willie Nelson en ekke. Hier kom die liekie.

0: to the company store.
1: Baie gewilde liekie daai met Tennessee Ernie Ford in 16 tons. Ok, die volgende drie is al drie familie liekie. En die eerste een is die Kelly Family. Hulle is in 1974 as the Kelly Kids gevorm en hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep wat bestaan uit multigenerasie, familie van 9 broers en sisters wat hulle self in die vroege jare op die verhoog by hulle ma en pa aansluit. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volksmuziek. Hulle het sukses behaal recht oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Scandinavië, Pole, Spanje, Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel die meeste van die albums grotendeels op concerte en toere in Europa verkoop is. Ons luister na die Kelly Family en die liedjie wat hulle vir ons doen is Santa Maria.

Well, I Think I Love You, en dit is die Partridge Family, en dit was way back then, evers in die, wel tussen die, is het al oor 70 gewees, 1970, daar rond. Ok, nog die familie wat ons na luister, en die volgende een is The Poppy Family. Hulle was een Canadese psychedelische popgroep van Vancouver. Dit is in British Columbia. Hulle het een aantal internationale trefferplate in die laat 1960s en vroeg 1970s gehad. Ons luister na Which Way You Going, Billy?

Virginia Lee, darling, it's wonderful. Right, ek wil net sê dat op Ramkat Radio, direk hierna, gaan ons luister na Rudolf Goosen. Hy val 6 uur in met sy program Op Spoed. Altyd een lekker luisterprogram, altyd lekker muziek, altyd lekker gesels met hom en sy mense. En dan op Radio Eendrag is Gooi Milies van DJ Doep en dit volg om 7 uur. Dit is een boermuziek program waar die voete laat jik sê en dan hy saai dit vanavond uit en morgenmiddag 12 uur is die potgooi van die program weer aan. So, as jy hom nie vanavond kan luister nie, morgen is hy weer daar, luister hom dan. Met lekker, lekker boeremuziek. Ok, ons stap aan, ons kom nou by die, ek het nog so 3, ja, tenminste 3 liedjies, wat ek wil indruk, maar ek wil uitspeel met 2 instrumentele liedjies. So, die Grassroots is volgende, en die liedjie wat hulle vir ons bring is, Where Were You When I Needed You?

Oopsie, oe, where were you when I needed you, the grassroots? Ok, voor ek dan met die laaste twee gaan uitspeel, druk ons gauw vir Sylvia, Sylvia Frethammer, druk ons haar gauw hierin en ons luister na Viva Espana.

0: Max Verstappen.
1: Ja, sy daar,
0: jy, my maat, my maat.
1: Waar is die formule nou?
0: Waar is hy nou? Zoom, zoom.
1: Ja, ek kon nou iets gaan start en tire spin. Ek gaan nou vir my Uber driver sê, hy moet hy een zwart streep trek hier so. Dis verseker.
0: Met wat is hy, Suzuki, wat is hy, wat die Uber so rij, Suzuki wat?
1: Suzuki Swift, of die Espresso.
0: Die Espresso.
1: Die Espresso, ja.
0: Hulle sal een bruin streep trek vir die koffie, ja, want seker, ek dink jy kan ek een spin nie.
1: Nee, hy sideshaft afbreek. As jy sideshaft by die kant uit.
0: Ek wil hom ook net sê, baie welkom aan my ma, Poppy Goosen, sy is nou een nieuwe inwoner daar by Lamberts Bay. Sy is nou daar in Lamberts Bay en ook welkom my broer Tokkie Goosen, hy is daar bo in die Laafveld, Hoofveld, ek weet nie wat die is, maar is in die veld. En dan natuurlijk my sisterlie hier so in Oosterzee, baie welkom, dit is lekker om saam heel te keer. En dan my sisterlie so Bishop, hulle is daar by die see in Lammers Bay, by hulle strandhuis, ons was daar laatst namelijk, maar dit was lekker gewees. Onteken dit oor een song speel van Jannie en om Piet Duitser.
1: Ja,
0: dit is twee mannen wat kan muziek maak, is om Piet speel, trek klavier en backflakey en ek dink hy kan ook alles speel en hy het vir ons een boodskapje gestuur, so klank hy.
2: Hi Rudolf, ja maat, Ramke het loop ek hoor, maar ek woon nou sy nou in een noot en ek sê, ek kyk nou my hierdie stammers bezig het, dit werk op my sinewies, die stammers en die All Blacks, maar ek het nou gehoor, hy ou vals werkelijk nie van my geen so op skree daar op die einde, net toe dit halftijd is.
0: Ja.
2: Nee, ons sal maar een beetje verder kyk, ek sal weer volgende naweek heeltemal by wees. Ek is nou heeltemal by nie, so met een oor. Groete vir alle ramkatte.
0: Jee, oom Piet, meneer waar nie oom Piet.
1: Hallo Pai.
0: Oom Piet sê, hy kyk raak Pai, wil nie na ons luister.
1: Ah, ja nie, ek sou ookie, versieker.
0: Ja, nee, oom Piet is a legend. Kom ek sê vir my, oom Piet is a uit en uit a legend. Laat ek gauw kyk hier so, gesigie vir wei. Oeh, gesigie, goeie naand gesigie. Dit is lekker om saam met julle te keir. Weet jy wat, ons het net nog gepraat van oom Piet. Gesig het nou vir ons een liedje gestuur huis toe, ons gaan nou twee in een rij speel, oom Paul, nie oom Piet nie, oom Paul.
1: Ja, oom Paul,
0: Paul. Jy het vir my gesê van oom Paul, my broer het my ook al vertel.
1: Ja, is een lekker song, daar is een kwaai song.
0: Lekker, so ons gaan nou so met oom Piet, ach, my jy sê, woon my oom Piet, oom Paul en huis toe. Terwyl ons nou vanavond, ai, kan ek die weergawe van huis toe kry, asblief, hoop het, ons gaan sy geniet om, en dit kom van gesigie vir wei, al die pad daarvan, Beaufort West.